Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Eta Willeke Alberti is uit mijn dagboek. Dat staat in mijn dagboek geschreven. Wat mooi, hè? Oké, okay. Ik heb een saludo van Sonny. Sonny Thiel. In Jang die?
1: Bubali.
0: Die Bubali. Dat bedoel je, dat Bubali dat in Jang?
1: Sì,
0: sicuro. Mi tata vive da Bubali, hoppi ai, una kinder del Carmen. Ok, mi te vai che canzone che non ha papiamento e sai che è una bonita canzone di Corsau, eigenlijk, però è hoppi bonita, scucci.